met sine twee dochter en een huil. De eldere dochter zei te ere zuster, ons vader is oud, en du as geen man op je eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat we voor hem kunnen nu komen hebben. Den oven geven ze hem wien, en de eldere dochter leed zich met hem door. De vader wist niet dat ze gekomen weer, en niet dat ze weer gegonnen weer. De nächsten dag zei de eldere te de jüngere, horch je mal, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we hem vandaag ware wien geven, en dan jest u met hem liggen, dat we zo voor onze vader nog komen schrien. En zo mogen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met hem. Hij zelfs werd dat niet aan als ze zich doorleed, of als ze opstond. Zo kwam dat, dat beide van zijn dochter schwanger waren van ihren vader. De eldere had een zoon, en ze nannt am Moab. De vandaagse Moabieten hebben am als ihren stamvader. De jüngere had ook een zoon, en ze nannt am Ben-Ami. De vandaagse Ammonieten hebben am als ihren stamvader. Abraham trok van waar hij woont naar dat land am Zuiden Kanaan, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont door een tijd in Gerar. Abraham zegt van Sarah, zijn vrouw, dat zij zijn zuster weer. Dan schickt Abimelech, de kennig en Gerar, en leidt Sarah nu aankomen. Dan leidt God zich Abimelech in een droom en een nacht zijnen en zegt hem, du moet sterven, wilst du deze vrouw genomen hast. Zij als een man zijn vrouw. Abimelech, wie nicht dicht bij haar je wast, en hij zegt, haar, wirst du een aschuldig volk aanbrengen? Seht hij nicht selbst zu mir, dat dit seine Sester wir, en zij seht selbst, dat hij ihr Bruder wir? So wie das ik wist, deut ik kein Arach en hab ook noch nicht. Dan seht Gott in einen Traum te arm, jo, ik weet, dat du so gut deutst als die Kost. En dort wie ik, die Hild van eine Sünd begonnen. Doorwein hab ik dat nicht geloten, dat du haar anschierst. Nu gaf de man seine Früh träg. De man is ein Prophet, en die wordt voor die beden en du wirst leven. Wann du haar aber nicht teruggeeft, dan loet die dat gezegd zennen, dat du in all die, wat die aangeheeren, sterven worden. Dan ging Abimelech tijdig zu Marius en raubt al zijn deine. Hij vertelt aan deze ervaring, en zijn mannen engsten zich zei. En Abimelech leidt Abraham nu am komen en zegt hem, wat hast du ons aangedonen? Wat heb ik die arach gedonen, dat die deze grote schuld op mij en mijn kennigrijk brengst. Wat u mij gedonen hast, zal niet verkomen. En Abimelech zegt Abraham, wat meinst u daarmee, als u dit deidst? Abraham zegt, ik deid dit, wils ik dacht, hier wie keiner de God vechten deid, en dat ze mij worden aanbrengen en mijn vrouw nemen, wils er zo schmak laat. En dat is raag, dat ze mijn zuster is. Zij is mijn vader zijn dochter, waren ook niet mijn moeder ihre dochter. En zij is mijn vrouw. En als God mij zegt, ik zal mijn vader zijn thuis verloten, zeg ik haar. Doe mij den gevallen, dat op jeder steht, wo wie han komen, du de zegst, dat ik dien broeder zie. Dan neem Abimelech schopen rinder en deina, beides mansmenschen en vrouwmenschen, en geef Abraham die, en geef hem ook zijn vrouw Sarah. En Abimelech zegt, kijk je mal, mijn land staat verdi. Du kost krijg door wonen wo du west. En te Sarah zegt hij, horch je mal, ik heb dienen broeder duizend zelverstekje gegeeft. Dit is bewijs dat die nischt arrechtet gedonen hast. Keiner durf die met irgendwat beschuldigen. Dan beet Abraham God aan, en God heilt Abimelech in zijn früh, in zijn dienstfrühes, dat die kunnen kinder haben. De haar had dat zo gemocht, dat keine früh in Abimelech zijn zelten kon een kind haben, wils Abimelech Abraham seine Frau Sarah genomen hat. De Herr vergott Sarah nicht. Hij geef haar, wat hij haar versproken hat. Zij ward schwanger en geef Abraham en zijn Ella einen Sohn om de tijd, die Gott hem verrückt gesagt hat. Abraham nannt seinen Sohn, den hij en Sarah hadden, Isaac. En als Isaac 8 Tage alt wie, beschneidt Abraham am, so als Gott hem gesagt hat. Abraham wie 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaac geboren ward. En Sarah seht, Gott haft mi lachen gebracht. Alle wat dit hieren, waren met mi lachen. En sie seht ook noch, wer wird Abraham gesagt haben,

0: Vernia, nehmt ein Beet Hanech, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Chein, Mirren, en Kriderie. Nehmt dat dubbelde Geld met, dat je van Feyemol betolen kennen. Dat wat vielleicht ein Fehler gewaast zennen. Mocht je een Reit, en nehmt je een Bruder en goed no dem Mann. Mocht Gott, die alle Macht haft, je helpen, dat de Mann je wat jenstig zennen, en je een anderen Bruder en Benjamin wat terugschrecken. Wanneer ik moet van de kinder afscheid nemen, dan moet ik even. En de breider nemen dat geschenk, dat dubbelde geld in Benjamin en reisden af naar Egypte. Als ze ver Jozef kwamen en Jozef zag dat Benjamin met aan wie, zei hij te zien in deiner, breng de mannen en mijn huis neer. Ik wil vandaag met deze top middag eten. Slacht een tier en rij dat voor ons. De deiner deed wat Jozef zei en neem de breider en Jozef zijn huis. De breide angst dat zei, dat zij aan Jozef zijn huis aangebracht worden. Zij zeiden, dit is wel weer in dat geld, want dat eerste maal treeg aan onze zaak aangelegd weer. Zij brengen ons hier aan, dat zij ons vast hebben en ons kunnen te skloven maken en onze ezels wegnemen kunnen. En ze gingen naar Jozef zijn huis en reden door verder deur met hem huisknecht. Zij zeiden, wie waren hier eenmaal eiert om je treeg te hebben? Als we dan op hem terugweg te nacht stelhielden en onze zaak opmaken, wie door aan iedereen zijn zaak een pingel geld, zoveel als we getold hadden. We hebben dat nu teruggebracht en we hebben ander geld met te meer getreed kuipen. We weten niet wie dat geld aan onze zaak neergestapt heeft. En hij zei, ziet ruig en eens je niet. Jun God en de God voor jun voeder moet door een schots aan jun zaak neergelegd hebben. Hij kreeg dan jun geld. Dan brachten zij Simeon nu aan. En als hij aan Jozef zijn huis neergebracht had, geef hij aan Wouter dat zij zich kunnen de feit waschen en foudert ook ihre ezels. En de breider mogen ihr geschenk voor Jozef rijd, dat zij hem dat op middag geven kunnen. Zij hadden verstonen dat zij met hem eten worden. En als Jozef neerkwam, brachten de breider zijn geschenk neer nu aan en knijden zich bij de eerdver aan. Dan vroeg hij, wou dat met aan jink en zeed. Is je een voeder koos, de oude man, van wem je vijf moet reden? Leeft hij nog? En zij zeiden, die knacht, ons voeder, is gezond en hij leeft nog. Dan knijden zij zich waarder bij de eerd verarm. En hij kijkt aan de lengte en zag zijn broeder Benjamin, die zijn mutter erzien weer, en hij zei, is dit je jüngste broeder, van dem je vijf moet reden? Mocht God goud te die zennen, mijn jong. En Jozef ging schwind aan een andere stof en hiel door, wil ze zich zo te zijn broeder vrijd. Aber dan was hij zijn gezegd en kwam terug. Hij hield zich stief en zei, wel we eten. Jozef zat aan een desch en de breider aan een anderen. De Egypter die door met aan eiten, eiten apart aan een desch, wil ze aan weer dat touw gemein met de Hebräer te eten. De breider zaten ver Jozef en zaten num Ella vom Elsten bat dem Jüngsten. De breider kickten zich unja einander an en wunderten zich. En de breider ward eten gebracht van Jozef zijn desch. En Benjamin zijn schief had vijf mol zo veel als de andere.
1: Zij dronken 44.
0: En Jozef zei te dem deiner, de Eva zijn huis weer. Vel de mannen ihre zaak, zo vol als zij de nemen kennen, en laai einen jiedren zijn geld boven aan zijn zaak. En zat mijn zelf in het koffel en dem jüngsten zijn zaak met zijn geld op. En die deed wat Jozef aan zeed. Samarius, zo schwind als dat dag wordt, leiten zij aan met ihre ezels weggonen. Als zij ober nog mo een kartet eng van de stad weeren, zeed Jozef te zien in deiner. Nu schwind, voor de mannen hing er aan, en wann du aan en holst, zei aan. Waarom heb je goudet met schlechte trig getold? Waarom heb je mijn haren zien zelf in het koffel gestolen? Brukt hij dat nicht om drinken? En brukt hij dat nicht om zaaien? Wat nog komen wordt? Je hebben wat zij er schlemmet gedonen. En als hij aan en holt, zede krijgt de wie het te aan. En zij zeden, waarom redst du, ons haar, zo te ons? Zond worden die deine Obernie nicht donen. Weet's nicht, wie brachten die al dat geld terug, wat dat eerste mol in onze zaak weer? Wo wird wie dan doch selber oder gold nemen van dienen haren zijn huis? Wann die dat bij irgendeinen van ons fingst, kost die dem aanbrengen, en wie waren alle onze haar zijn skloven zennen. En hij zei, lot dat zo zennen als je gezegd hebben. Dij, an wem sie ihn sagt,